0: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1: Vorsichtig, Wahl. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ich hoffe dich.
0: Ja, the motor second, 1, 2. Ja, dan werkt die ook, ja.
1: Ja, ik moet wel het volume helemaal openzetten. Audio is het zacht. Maar, ja, ik had zich, ja, dat geeft daar. Niks mis met. Delta 1, Whisky Delta, Papa Delta 3, Sierra Victor.
0: Ja, 100%. Dat, ja, nee, functioneert goed. Functioneert goed. Ik heb de microfoon even het kort erbij gezet, maar ja, ik heb even gericht erop. En dan is met de rondschaller, dan hoef ik zelf het signaal te laten hier.
1: Ja, dat snap ik wel. Dat snap ik wel. 20 euro leugen, dat denk ik.
0: Ja, hier gericht. Even kijken, nog het meer zelfs. Ja, 24, weet ik het, 30 zelfs hier, maar goed, gericht.
1: Ja, en ik heb de kleine nerven die goed te staan, en ik heb nergens last van.
0: Okidoki, okidoki. Maar goed, laten we het eens maar even drie houden, want ik weet niet of iedereen door happy met is wat voorzien en doen.
1: Als ze de 70 centimeter loonhaken bent, dan te brengen.
0: Jo, jo, geen probleem, hè. Kom er door even in. Oké, Papa Delta 1, Whisky Delta, QRT, ja.